afwa wehunu nkomoko obeka kire no na afia samwa obeka kire no papa nkran atnasi momu wa